0: mijn dag niet. Wel.
1: Nee, echt niet, serieus niet.
0: Wel.
1: Nee, serieus niet. Het is echt mijn dag niet, serieus niet. Echt niet.
0: Wel.
1: Nee, echt niet.
2: Mijn dag.
0: Wel.
3: Het is mijn dag.
4: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 3:00.
1: Beetje en Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. Die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Itje Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken, en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Nooit Nieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Op de Winsumerweg in Groningen is rond 4:30 een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De bestuurder raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Ook het voertuig raakte flink beschadigd en moest worden afgesleept. De gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld in Oostwold. Het beeld zou de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Maar volgens initiatiefnemer Henriette Davla komt dat centrum er niet zonder beeld. En op en rond het station in Winsum komt cameratoezicht. Op het station worden regelmatig fietsen gestolen of vernield en in de sloot gedumpt. Meer nieuws om 6:30.
1: De Ochtendploeg.
2: Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, een nieuwe dag. Een dag waarop bussen en treinen, als het goed is, weer gewoon volgens dienstregeling rijden. En in ons spoorboekje tot 10 uur de Ochtendploeg.
5: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
6: Goedemorgen, Ochtendploeg.
7: Goedemorgen.

0: Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. 10 september in de rollercoaster die we de ochtendploeg noemen. Met Sergej Ritveen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Mark Boogma nogmaals, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Het weer voor vandaag. Droog, laat het zich aanzien. Zonder ook regelmatig bij 19 of 20 graden... met een zwakke tot matige noordwest tot zuidwestenwind. En gisteren hebben we een periode afgesloten. Een periode in ons land van 86 warme dagen van 20 graden of meer. 86 dagen op een rij. Dat begon allemaal lang geleden. En het eindigde dus gisteren, waar was het dan? Nou, niet hier hoor. Eindhoven, El, Woensdrecht, Volkel, Kilzerijen en Hupsel.
2: Hupsel?
0: Hupsel. Hoe is het wel gehoord? Nee, het ligt in Gelderland, heb ik even opgenomen. Hupsel. Ja. Overigens hebben we daarmee geen record te pakken. In 2022 was in Arsen het 99 dagen boven de 20 graden. Maar we kunnen er wel duidelijk over zijn. De zomer lijkt voorbij.
2: Hou op.
0: Ja, man.
2: Het is beurt.
0: Ja.
2: Bah, en zo duurt het dan nog lang.
0: Vroeg donker en laat licht. Nu ook weer, hè? Het is nog wel donker buiten.
1: Ja, ja, niks aan.
0: Niks aan. Nee. Maar misschien zijn er mensen die het lekker knus vinden. Lekker knus bij de radio. Nou, gelijk heb je. En misschien ben je er nog wel opgebleven om te kijken of Botik van de Zonschulp de halve finale van de US Open zou halen. Mark kwam binnen en zei, heb je nog tennis gekeken vannacht? Ja. Ik heb geslapen vannacht. Ja. Hij heeft het helaas niet gehaald tegen Zverev. 2-6, 5-7, 1-6. In de tweede set had hij de kans om die set te pakken. Dat mislukte waarop de Duitser toesloeg. En helaas. Geen halve finale voor Botik van de Zandschulp op de US Open.
2: Jammer.
0: Het is 10 september, vandaag in 2004. En dit was toen een hele grote kwestie. Bepaalde de rechter dat blauw geschilderde wanden in de stad Schouwburg weer wit moesten worden gemaakt. En dat een nieuwe blauwe vloerbedekking moest worden vervangen door rood tapijt. Reden, de kunstenares Irene Verbeek had een kort geding aangespannen tegen de gemeente. Omdat de kleuren volgens haar niet pasten bij haar 20 jaar oude plafondschildering. Er was ook al een file dichtgemaakt die open was gemaakt. Het vonnis betekende een strop van 160.000 euro voor de gemeente.
2: Zo.
0: Eigenaar
2: ja,
0: van de stad.
2: Wat.
0: Ja, nou ja, alles opvermen en dan weer alles terugverven. Ja. Ja.
2: Die schildering kon niet even een ander kleurtje krijgen.
0: Nee, die was 20 jaar. Dat was een kunstwerk. Hè? Ja. Daar kom je niet aan, Mark.
2: Nee, kunst.
0: En 10 september 2006, 20 jaar geleden, boekte toenmalig FC Groningen verdediger Arnold Kruiswijk. Volgens mij is hij tegenwoordig padeltrainer. Die boekte een record door al na 9 seconden een eigen doelpunt te maken.
2: Oh.
0: In de wedstrijd tegen Heracles schoof hij hem in de Euroborg achter doelman Bas Roorda. Na 9 seconden. Maar Groningen zou de wedstrijd nog wel winnen met 2-1. Nou.
1: Genoeg dan maar.
0: Toch een record op je naam staan. Hoewel dat het eigen doel was. En zometeen hier, de vroege vogel.

0: Ploeg en The Logical Song. Het is 13 minuten over 6. We gaan weer iemand bellen die net als jij of ik al uit het bed is en aan het werk is.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: André Vinkers uit Tolbert rijdt brood voor een bakkerij in Zevenhuizen. Doet hij 6 dagen per week. André, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: En als jij niet onderweg bent, zit je tussen de knieën.
3: Ja, klopt.
0: Ja.
3: Dat klopt. Ja.
0: Hoeveel heb jij er?
3: Ik heb zelf een 40 nog.
0: 40?
3: Ja. En daar ga je mee. Daar fok je mee en dan ga je mee naar de tentoonstelling. En ja, die tentoonstelling, dat begint nu weer.
0: Want dat is jouw grote hobby?
3: Dat is mijn grote hobby, ja. De een is aan het tennis en de ander die heeft konijn.
0: Hoe is dat zo gekomen dan?
3: Ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven al konijnen. Hè. Mijn vader had ze al en ze zijn eigenlijk altijd in de familie gebleven. Wij hebben altijd met die dieren hebben we wel wat gehad. En ik ben inmiddels ook al een kleine 40 jaar lid van de Kleindierenvereniging in Leek. En sinds een aantal jaren ben ik secretaris van Oosterwolde. Ik ben eigenlijk net over de grup gedoken. Omdat daar eigenlijk een secretaris nodig was. En,
0: dus je hebt meerdere verenigingen?
3: Dus ik zit bij een aantal verenigingen en daar heb je het eigenlijk best wel druk mee. Maar wel prettig druk.
0: Ja, want jij zei van ik ben druk met het fokken van konijnen. Nou weten we van konijnen dat die dat zelf ook wel redelijk goed kunnen. Hè? Er zijn twee konijnen bij elkaar en dat gaat snel. Maar hoe moet je dan goed fokken?
3: Ja, goed fokken is letten op dat dieren sterk zijn. Dus dat dieren inbouw en type, daar zijn een aantal standaarden voor. Elk ras heeft een eigen standaard. En dat is het ideaalbeeld waar je naartoe fokt. En dat is een kwestie van minnen en plussen. Als je een konijn hebt met een foutieve beenstand, die ga je in een fokkerij niet gebruiken. Het kan als hobby een prima konijn zijn, maar in een fokkerij gebruik je hem niet. Heeft hij een verkeerde kleur, dan ga je hem ook niet gebruiken.
0: Nee.
3: Dus zo is het langzamerhand het dier met positieve eigenschappen bij elkaar zetten om in de jongen die positieve eigenschappen eigenlijk nog sterker naar voren te laten komen.
0: En het resultaat daarvan, dat gaat nu straks in het najaar allemaal weer komen. Dat je dat laat zien.
3: Ja, ik heb zelf de afgelopen week de eerste tentoonstelling gehad. Dat noemen ze een jong dierendag. Dat zijn de dieren die dit jaar zijn geboren. Die worden dan een eerste onderricht door een keurmeester onderworpen. En dan heb je een idee. Dat is eigenlijk een beetje een onderlinge competitie.
0: Ja.
3: En dan maak je eigenlijk een beetje een soort selectie voor de grote shows. Hè? De beste dieren die haalt de keurmeester eruit en die gaan straks naar de grotere shows toe. En dan hoop je natuurlijk eigenlijk kampioen te worden. In de afgelopen 1, 2, 3, 4 jaar ben ik al Nederlands kampioen geweest met mijn ras.
0: En hoeveel tijd ben je daar gemiddeld per week mee kwijt?
3: Ja, best wel veel. Ik ben elke week twee dagen in de week een uur of drie aan het schoonmaken.
0: Ja.
3: En elke dag toch wel een uur, anderhalf uur aan het voeren.
0: Jongen, en ken je ze allemaal bij naam, alle 40?
3: Nou, ze hebben bij mij allemaal een nummertje. En ik weet eigenlijk wel precies welk konijn is.
0: Oh, ja. Ja. Zeg, dus dat gaat straks weer allemaal gebeuren. Maar eerst nog aan het werk, waar rij je nu?
3: Ik ben nu in Leek, ik sta bij een verzorgingshuis brood te lassen.
0: Oké, we gaan er maar gauw mee door. Mooi verhaal, André.
3: Helemaal goed.
0: Tot volgende keer naar werk, hè?
3: Ja, dank je.
0: Yo, boy.
3: Ja, hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: muzikale eerbetoon aan al die legendes uit de muziekwereld. Ze kwamen allemaal voorbij. En deze van de Pasadena's heet de Tribute Ride On, 6:30. Zometeen natuurlijk het nieuws uit Groningen. Het nieuws buiten Groningen nu dan. Eerst de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit treedt op tegen de import van piepjonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. En dat is in strijd met de regels, stelt de autoriteit. Als de omstandigheden niet fors verbeteren, moeten de transport op termijn ophouden. Eerder gaf de Nederlandse kalfvleessector zelf al aan dit jaar te willen stoppen met het transport uit Ierland vanwege het dierenleed. Uit onderzoek van de NOS bleek echter dat dit jaar de transporten nog altijd gewoon doorgaan. Voor de NWVA is de maat nu vol. Duikers hebben in het IJ in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man, naar wie een grote zoekactie was gestart. De man viel gistermiddag van een plezierjacht. Onder meer de brandweer en een specialistisch politieteam zochten sinds het begin van de middag naar de man, schrijft AT5. Ook vloog er een helikopter met een warmtecamera boven het water en er werden duikers en sonarapparatuur ingezet. Politie gaat uit van een ongeluk. Hoe de man in het water is gevallen is niet duidelijk. 8 maanden na een grote explosie in een steeg in de binnenstad van Utrecht gaat het straatje weer open. De gemeente was daarbij wel vergeten om de omwonenden te informeren. Nu de schotten worden weggehaald, worden ze ineens weer geconfronteerd met de rampplek. Deze buurtbewoner hoopt dat de gemeente dat voortaan anders aanpakt.
1: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat het voor ons betekent. Ik vind het ongelooflijk, echt waar.
0: Ja, in januari dit jaar waren er in de Utrechtse binnenstad 2 grote ontploffingen. Daarna brak brand uit, 4 mensen raakten lichtgewond. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid, want de oorzaak van de explosies is nog altijd niet duidelijk en wordt nog steeds onderzocht. Het Groningse nieuws komt er als gezegd aan met Mark Bogema. Mark, wat zit erin?
2: Nou, dan vertel ik over een paard in de problemen in Borger Compagnie.

0: Morgan Wallen, Love Somebody. Het is bijna 6:30. Hier is het nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de Winsumerweg in Groningen is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Afgelopen nacht rond 4:30 raakte een auto van de weg, waarna die tegen een boom tot stilstand kwam. De bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Het voertuig raakte flink beschadigd en moest worden afgesleept. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld in Oostwold. Daar zou het de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Maar volgens de gemeente Oldambt zorgt het beeld voor te veel ophef en is het te hoog. Hoewel het college niet van plan is een vergunning te verlenen voor het beeld, wordt er binnenkort alsnog over gedebatteerd op verzoek van pro-raadslid Hilbert Vlokstra.
2: De procedure is zo dat de gemeente inderdaad een vergunning kan weigeren. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat zij ook door hadden moeten hebben dat dit zo'n gevoelig onderwerp is bij heel veel partijen. Ja, en dat je op de een of andere manier de raad dan ook nog het woord moet gunnen. Dat hebben we vanavond bereikt door dan een interpellatiedebat aan te vragen. Het college gaat het definitieve besluit wat uitstellen tot na het interpellatiedebat. En op die manier kunnen we als raad ook nog ons hierover uitspreken.
1: Op 7 oktober staat het beeld ter discussie in de raad. Initiatiefnemer Henriette Davelaar van het informatiecentrum zegt dat er zonder beeld ook geen centrum komt. Op en rond het station in Winsum komt cameratoezicht. Dat meldt burgemeester Hans Broekhuizen van gemeente Het Hoge Land. Op het station worden regelmatig fietsen gestolen of vernield en in de sloot gedumpt. De burgemeester hoopt hier met het cameratoezicht een einde aan te brengen. In eerste instantie zal het om tijdelijk cameratoezicht gaan. Over permanent cameratoezicht moet de gemeente nog in gesprek met ProRail en NS. Voor Donar begint zaterdag het serieuze werk. Dan starten de Groningse basketballers het seizoen in Zwolle met de strijd om de Supercup. Dat is het duel tussen de bekerwinnaar, Donar, en de landskampioen, Landstede Hammers. De fans konden gisteravond alvast in de stemming komen. Er was een openbare training in Martini Plaza, gevolgd door de spelerspresentatie en een handtekeningensessie. Een van de jonge fans beleefde onverwacht een speciale avond.
3: Mama, die zei, ik heb een verrassing voor jou. En toen zei ik van, oh leuk, ik ben wel benieuwd wat. En dat wou ze niet vertellen en uiteindelijk gingen we hierheen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ook dat ze handtekeningen gewoon persoonlijker uitdelen. En het is gewoon een heel erg goed team. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk hoe ze met elkaar omgaan.
1: En in Borger Compagnie is gisteren een paard door een houten bruggetje gezakt. Omwonenden klaagden de afgelopen maanden al vaker over de slechte staat van de brug. En paardenverzorgers van de nabijgelegen paardenstal maken veelvuldig gebruik van de brug over het Borger Compagnie-sterdiep. Dat ging lange tijd goed, maar gistermiddag zakte een van de paarden met haar been door een gat. De gemeente Veendam was al op de hoogte van de staat van de brug, maar zag nog geen reden om in te grijpen. Inmiddels is de brug tijdelijk afgezet en wordt hij op korte termijn gerepareerd. En dat hele verhaal lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, wie weet vliegen we wel door de lucht in een auto over een aantal jaren. Die vliegende auto wordt ontwikkeld, maar is daar in het Groningse luchtruim wel plek voor? Daar ging ons lopend vuur over. En Harma Boer straks, niet zingend, nee, gewoon over het weer.
5: Goedemorgen.

0: we binnenkort misschien wel krijgen. Het Nederlandse bedrijf Pelvi, weet ik eigenlijk niet, heeft toestemming gekregen om vliegende auto's te produceren. Bedoeld om personen te vervoeren. Dan kun je eerst een stukje rijden en daarna moet je even ombouwen. En dan kun je 400-500 kilometer vliegen. Lijkt een beetje op een helikopter met zo'n propeller erbovenop. Ja. Maar gaat niet rechtstandig omhoog. Je hebt wel een landingsbaan of een startbaan nodig. Ja. En nou ja, er moeten nog wel allerlei keuringsdingen bij aan te pas komen. Je moet ook een vliegbuffet hebben, maar je moet ook een beetje geld hebben. Trek er nog even bij. Minimaal
1: zeker.
0: 3 ton ongeveer. Maar de eerste 250 exemplaren, zo vertellen onze collega's van Omroep Brabant, zijn al wel verkocht van die vliegende auto. Wat vinden we er eigenlijk van? Is het luchtfietserij of zie je het wel zitten? In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto.
1: Ja, daar is Petra Flonk het wel mee eens. Ze zegt, het moet maar niet gebeuren. Er zijn al zoveel ongelukken op de weg. Krijgen we dat straks ook in de lucht? En wat gebeurt er dan? Ja, je moet ook een vliegbuffet hebben. Maar ja, als het allemaal zo druk wordt daar, dan kan dat wel eens voor problemen gaan zorgen. En Richard Riepema die heeft eigenlijk eenzelfde soort vraag. Moeten ze dan ook bepaalde routes volgen? Hoe werkt dat dan? Er zijn geen wegen in de lucht natuurlijk.
0: Dat je een file hebt in de lucht.
1: Ja, ja.
2: En wordt de verkeersinformatie ook weer een stukje interessanter.
1: Ja, wordt ook nog moeilijker natuurlijk. Ja.
0: Boven de wei het zuid is stilhangend verkeer.
1: Vreselijk dan. Nou, dan stop ik ermee. Ja. En krijg je dan bijvoorbeeld ook no-fly zones?
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat vast en zeker.
0: Niet
1: ja.
0: Over een vliegveld heen, niet over Google heen.
2: Studio.
0: Of, niet
2: over
0: wel over onze studio, leuk, even zwaaien.
2: Ja, even zwaaien, ja.
0: Uitje.
1: Nou ja, Richard die heeft wel een boel vragen, maar is toch wel voorzichtig positief. Want hij vraagt zich af wanneer de betaalbare variant komt. Het lijkt hem wel echt geweldig. Evelina de Vries, die ziet het allemaal niet zo zitten. Die denkt zelfs dat het een vroege 1 april grap is. Als we nu al kijken naar wat er op de weg zich voortbeweegt. Dan lijkt haar dat absoluut geen goed idee. Veel mensen zijn nu al een gevaar op de weg laat staan als ze ook nog met die dingen gaan vliegen.
0: Ja, maar als die dan gaan vliegen, dan zijn ze geen gevaar meer op de weg. Dat scheelt dan weer, ben je ze daar kwijt.
1: Dat is raar, dat je die naar boven de lucht plaatst. Ja. Nou, Koos Kleveringa zegt ook kort en krachtig, laten we dat maar niet doen. En Babette van Dijk, het is alsof er al niet genoeg luchtverkeer is boven de provincie. Je zou dit ook een welvaartsziekte kunnen noemen. Ze vindt het een beetje overdreven. Net als Agnes een vliegende auto. Succes ook met alle windmolens in onze provincie. Ja, daar moet je ook met rekening mee houden. Je moet ook niet tegen de Martini-toren opvliegen. Nee. Is ook niet handig natuurlijk. En Onneke Klip zegt, ja, nog meer luchtvervuiling. Het is allemaal niet heel erg positief wat er binnenkomt.
0: Nee, ja, we zien het niet echt zitten. En toch blijkt dat niet helemaal ook uit de stemverhouding. Want weliswaar een grote groep ziet het niet zitten, maar ook een grote groep toch wel. In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. 61% zegt eens, 39% zegt maar oneens. Goed.

0: Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Het is bijna 7:15. Anna, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, over een uur gaan we een mooie reportage vanuit horen waarin jij aan het zingen bent. Jouw nieuwe carrièrepad. Zagen we gisteren ook al op TV Noord voorbij komen. Veel reacties gehad.
1: Ja, toch wel. Over het algemeen ook positief. Ja, eigenlijk genoeg. En nee, negatief was. Dan zo was dat ook nog.
0: Nou, het is ook gewoon zuiver hoor.
1: Nou, dankjewel. Ja. Daar word ik een beetje verlegen van. Want ja, dat is natuurlijk totaal niet waar ik mee bezig ben. Maar het was wel een leuk uitstapje om zo eens in te doen.
0: Ja, nou over een uur uitgebreid erover. Laten we nu eens naar het weer gaan kijken.
1: Ja, laten we dat eens doen. Nou, in het zuchtenveur op dit moment veur van Doog. Gouduit. In ieder geval dreug, zo was er over staat. Dus ja, dat is al een pluspuntje. En de temperatuur ook weer een beetje debie. De stad Oranjebuurt, gusten 18,5 groot. 7 mm is de vaten. Gusten toch ook wel pittige buien. 12,5 groot op dit moment onder de bewolking. En de barometer stand tussen 17 millibar. Visvliet, 19 groen, guster, een dikke 2 mm. Een uitschuiter in windkracht 8, 66 km per uur. 12,5 groen op dit moment met bewolkt weer en motige noordwestenkwind. En bewolkt in 11,5 groen werd meld van nu de roodschaal. 30 km zicht, guster werd 18,5 groen met 9 uzen en 3,5 mm. Nou, vandaag liet ten dreugste blijven. Er is zon en natuurlijk ook bewolken. En met een zwakke tot motige west tot lote zuidwestenwind wordt 19 of 20 groen. Vanochtend minder een hapkloots, maar de bewolking neemt zou. En loten vannacht in volgt in een bui. Met een minimum van zo'n 12 tot 15 graden. En men trekt een paar buien over. Maar de zon die laat zich ook regelmatig zijn. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Dankjewel, over een uur meer. En dan horen we jou ook echt zingend. Ja. Ik kan me heel erg verheugen. Dankjewel, hè.
1: Jo,
0: mooi. Ja. Zo meteen in de ochtendploeg ons Groningspeil. Met de vraag in Hoge Zand. Heb jij wel eens gestaakt?

0: programma gaat zingen. Dus even de vraag. Lydia, hoorde je? Ja, gisteren was natuurlijk een stakingsdag in het openbaar vervoer. Als alles goed is, rijdt alles vandaag gewoon weer. Zowel bus als trein. Een staking in de strijd tegen de bezuinigingen op de WW en de WIA gisteren. Voor Ronald reden om in een schoningspeil naar Hoge Zand te gaan. Met de vraag, is het u wel eens gestaakt?
1: Nee, nog nooit.
0: Nog nooit?
1: Nee.
2: Nee, ik heb niet gestaakt.
3: Nee.
2: Nee.
4: Ik heb wel eens gestaakt, ja.
3: Ja?
4: Ja.
3: En wat was de staking toen?
4: Dat was voor in de metaal, was dat. Ja. Ik werkte bij scheepsbouw en daar heb ik voor gestaakt.
3: Heeft dat toen geholpen?
4: Nee.
3: Nee.
4: En ik was ook lid van de bond en ik heb tegen de bond gezegd van... ik ben nou helemaal klaar met jullie, ik ben ermee gestopt. Want dat heeft toch geen effect.
3: Nee.
4: Want alle beslissingen zijn nog van tevoren al gemaakt voordat je überhaupt gaat staken.
3: Nee, je hebt toch nog nooit gestaakt?
2: Nee.
3: Nee. Nee. Dan is dat ook niet nodig geweest, denk ik.
2: Nee,
5: hè?
2: Nee, nee. Want als ik ga staken, dan hebben mijn cliënten geen ondersteuning op de dag.
3: Ja.
2: Ja.
3: Oké, okay, want er is natuurlijk wel eens gestaakt, denk ik, in die beroepsgroep.
2: Bij niet in onze tak van sport.
3: Ik bedoel, in de zorg is wel eens gestaakt.
2: In de zorg wel, ja, maar onze tak van sport, zover ik weet, niet.
3: Nee.
2: Nee.
3: En daar wordt dan niet in gestaakt omdat je tevreden bent met wat je hebt, of dat je zegt van ik kan mijn cliënten een jaar doen?
2: Nou, beide wel eigenlijk.
3: Ja.
2: Ja. Ik ben tevreden met wat ik heb en ik kan het hun ook niet aandoen.
3: Nee.
2: Nee. Ik heb 5, 6 cliënten op een dag en die kan ik niet allemaal alleen thuis laten zitten.
3: Nee. Dat is vandaag wel gaande natuurlijk, hè? De staking in het openbaar vervoer.
2: Ja, dat heb ik wel meegekregen, ja.
3: Vind je ervan?
1: Ja, soms is het lastig voor mensen die aan het openbaar vervoer afhankelijk zijn.
3: Ja.
1: Maar soms begrijp ik het ook wel. Maar ja, je legt wel half Nederland plat natuurlijk, of half Noorden in ieder geval.
3: Ja.
1: Half Nederland, ja. Dat is wel erg rigoureus.
3: Ja.
1: Maar ja, doe maar, dat kan.
3: Er zit er één achter natuurlijk, sociale zekerheid onder andere.
1: Ja, ja, ja, klopt. Daar hebben we ook last van, hè? In positieve zin. AOW. Ja, toch?
3: Ja, zo kun je het ook bekijken.
1: Ja, ja, ja,
3: ja. Maar nog nooit de barricade nog gegaan?
1: Nee, nee, nee, nee, niet nodig geweest.
3: Nee. Zit er dan ook in uw aarde dat u denkt van, ik wil dat niet?
1: Ja, ik heb er nog nooit aanleiding voor gezien. Nee, nee, nee, nee. Ik heb er nooit mee te maken gehad. Nee. In mijn branche niet. Dus,
3: Het openbaar vervoer zou in de zorg zijn, hè?
1: Nou,
3: met de auto.
1: En fietsen. Fietsen en loop doe het meeste. Maar ja, soms moet je even verder weg en dan pak ik toch de auto.
3: Snapt u wel waarom er vandaag gestaakt wordt?
2: Ja. Ik snap het wel. Alleen, ik vind het wel... ja, je legt wel een beetje alles plat. Zoals mijn dochter, die moet naar Groningen naar school. Vanuit Winschoten. Nou, ben ik heel blij dat zij een rijbewijs heeft. Want anders houden ze punten missen op haar opleiding. En dan kan ze met mijn auto naar Groningen. Maar anders had ze niet naar school gekund. Nee, en dat vind ik wel iets dat ik denk van... ja, daar mag wel rekening mee gehouden worden.

The Weeknd en Save Your Tears in de ochtendploeg op Radio Noord. Goedemorgen. Straks na 7 uur het liefdesverhaal van Saartje en Kareltje. Saartje en Kareltje, ze zijn getrouwd. Nee, ze zijn geen mensen. En wat dan wel? Ah, dat hoor je zo meteen na Tom Petty en het NOS Nieuws.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
4: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
2: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
5: Het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Borger Compagnie is gisteren een paard door een houten bruggetje gezakt. De gemeente Veendam was al op de hoogte van de staat van de brug, maar zag nog geen reden om in te grijpen. Inmiddels is de brug tijdelijk afgezet en wordt hij op korte termijn gerepareerd. Op de Winsumerweg in Groningen is rond 4:30 vannacht een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De bestuurder raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Het voertuig raakte flink beschadigd en moest worden afgesleept. En de gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld in Oostwold. Daar zou het de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Maar gemeenteraad Hilbert Vlokstra laat het er niet bij zitten.
7: De procedure is zo dat de gemeente inderdaad een vergunning kan weigeren. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat zij ook door hadden moeten hebben dat dit zo'n gevoelig onderwerp is. Ja, en dat je op de een of andere manier de raad dan ook nog het woord moet gunnen.
6: Meer daarover om 7:30.
8: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn, ontdek wat helpt. Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl. Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
9: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227. Voordeelhaartjes.nl.

0: kampioenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
5: Radio Noord.
6: De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, even langs de prikklok. Met straks de Beatles in de wetenschap. Een hondenhuwelijk, ook een nieuw lopend vuur. En nu muziek van Nick Kamen.
9: Hey, goedemorgen.

0: En each time you break my heart, wat wellicht een droge dag kan gaan worden. Wat? Ja, echt waar.
1: Ik geloof daar niets van.
0: Nou, Harm heeft het gezegd.
1: Ja.
0: Dan zal het zo wezen.
1: Ja, dat is zo.
0: Overigens, rond 7:15 horen wij een zingende Harmenboer.
1: Oeh.
0: Dat kan ik nu alvast even. Droge dag met zon en bewolking, 19, 20 graden. Daarna wordt het weer wat wisselvalliger. Ja, we hebben de zomer wel een beetje verlaten al. We hebben natuurlijk een prachtig warme zomer. Echt soms een hele warme zomer gehad.
2: Te warm.
0: Vind je te warm?
3: Ja. Af en toe, ja.
0: Werkgeversorganisatie AWVN pleit daarvoor, daarom in de Telegraaf vandaag, voor meer, meer mogelijkheden binnen de CAO om werktijden te gaan verplaatsen.
3: Ah, vanwege de hitte.
0: Vanwege de hitte. Ze zeggen dat is goed voor de werkgever en voor de werknemer. Want hoge temperaturen leiden tot lagere productiviteit, minder concentratie. En het onderzoek blijkt dat 85% van de bedrijven problemen ondervindt als het echt heel erg warm is. Ik kan me alles maar voorstellen.
3: Ja, zeker.
0: Als de airco niet goed werkt, of als je helemaal geen airco hebt.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Staat tegenover dat ze gelijk ook bij zeggen, moet wel kostenneutraal. Dus geen extra loon of ploegentoeslag.
3: Oh ja.
0: Zijn werkgeversorganisatie natuurlijk.
3: Nou ja, wij ontlopen die hitte natuurlijk al een beetje met de ochtendploeg.
0: Nou ja, maar als het echt heel warm is, zouden we dan van 5 tot 9 gaan of zo? Een uurtje.
3: Ah, goed,
0: nee. Nee, daar heb jij helemaal gelijk in. Bij ons is het echt al. In de zomer, als het echt warm werd, dan liepen wij het gebouw weer uit.
1: Ja,
0: ideaal.
1: Dat is waar, dat is waar. Maar goed, de airco doet het hier nu weer.
0: Ja.
1: Ik vind het hier nu soms af en toe wat te koud.
0: Oh, dan kunnen we aanpassen, hoor.
1: Ik hier in die tocht.
0: Oh, ja. Nou ja, in ons vorige pand was het altijd te warm in de zomer. Dus laten we niet te veel.
1: Nee, hoor.
0: Nee, nee. Het is prima hier. Ik heb het verhaal van Saartje en Kareltje voor je. Uit Oudenbosch, dat is in Brabant. Die zijn heel erg verliefd op elkaar, viel de baasjes op. Het was liefde op het eerste woef. ze zagen elkaar, nou, hele tijd achter elkaar aanrennen, kusjes geven. Tenminste, zo werd dat door de baasjes geïnterpreteerd. En dus dachten ze, en er zal ongetwijfeld een Brabants drankje aan te pas zijn gekomen, laten we ze dan met elkaar gaan trouwen. Laten trouwen.
3: Ja.
0: Saartje van 1,5 en Kareltje van 3.
1: Dieren zijn geen mensen.
0: Nee, maar het is een beetje de hand gelopen. Er werden kleertjes op internet besteld, officiële uitnodigingen verstuurd. Er was een ballonnenboog, er was een ceremoniemeester. Er was zelfs een bruidstaart en natuurlijk kluifjes en hondenspeeltjes voor Saartje en Kareltje. En
3: dan bracht een mens de ring.
0: Ja, dat denk ik dan wel, ja. Ja. En jij bent natuurlijk net getrouwd, jij zit er nog helemaal goed in hoe dat allemaal
1: maar dan zullen ze geen ring hebben, maar een halsband.
3: Oh ja.
0: Dat zou kunnen, ja. Goed idee.
1: Ja, fantastisch.
0: Het was ook mooi weer. Het was geen hondenweer, zo werd erbij gemeld. En dan is nog de vraag, komt er gezinsuitbreiding bij Saartje en Kareltje? Het antwoord is nee, want beide dieren zijn geholpen. Zo.
3: Ah.
0: Nou, jij bent te ver gaan, hè?
1: Geen liefdespuppie.
0: Nee, ja. Geen huwelijksreis. Maar wel witte broodsweken natuurlijk. Nou. En dan nog dit, het is wel leuk. Er is natuurlijk weer heel veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. En hoe val je op met wetenschappelijk onderzoek? Met een goede kop. Want een goede kop weten we ook hier bij RTV Noord. Een goede kop boven de titel nodig uit om te gaan lezen. En wat blijkt, de Beatles worden daar buitengewoon vaak bij gebruikt. Daar is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Nee, dat is gewoon geteld. In Nederland 3 wetenschappers hebben het uitgezocht. Meer dan 3000 wetenschappelijke artikelen dragen een titel die verwijst naar de song van de Beatles. En dan worden er ook nog allerlei woordspelingen gedaan. En hebben ze nog echt ook, zijn ze heel streng geweest. Want als het woord yesterday erin voorkomt, was het niet goed genoeg.
3: Nee.
0: Maar dat kan gewoon. Nou, wat gebeurt er dan? With a little help from my friends wordt er gebruikt heel vaak. All you need is love wordt natuurlijk heel vaak gebruikt. En soms wordt er een kleine interpretatie gedaan. Onderzoek naar de impact van COVID op de longen. Met hart als kop, the long and winding road. Ik vind dat wel goed bedacht, hoor. Ja. En daarmee troeven ze bijvoorbeeld Michael Jackson, Elvis Presley uit. Die worden ook wel gebruikt, maar lang niet zo vaak als de Beatles.
3: Nou, dat doet mij deugd.
0: Ja? Ja. Ik win ook wel met de Beatles in de stad. Ja. Voor de Beatles, ja.
3: Ja, zeker. Mooi.
0: Dan ga ik zo

0: De Ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
0: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Kan je niet

0: Douwe Bob en Mo.
1: Lopend vuur.
0: We spraken er gistermorgen al over hier in de ochtendploeg. Deze week kun je in het noorden van onze provincie militairen in volledig camouflagepak zien lopen, 's nachts harde knallen horen en drones of helikopters zien vliegen. Allemaal onderdeel van de grootschalige internationale oefening Falcon Leap. In heel Nederland trouwens, met zo'n 2000 militairen hier, zo'n 600 militaire voertuigen, drones, alles doet mee. Begint op oefenterrein Marnewaard, maar gaat daarna ook bijvoorbeeld Kloosterburen in. Komen ook bij Ulrum, Vierhuizen, Zoutkamp, Houwerzeil. En 's nachts gaat er ook geknald worden. Moet je in die omgeving de komende nacht bijvoorbeeld rekening mee houden. Waarom dan wel, vroeg ik gisteren nog aan verantwoordelijk majoor van de oefeningen. Die zei ja, om het zo echt mogelijk te laten lijken. En dat kan niet alleen in de beperkte ruimte die de Marnewaard biedt. Dus moeten we ook daarbuiten. En dan kan het zomaar zijn dat je de militair tegen gaat komen. Of als hij heel goed in het camouflage
2: ja, dan zie je hem niet.
0: Dan zie je hem niet, nee. En wat vinden we er eigenlijk van? Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen.
2: Ja, het is geen van ons woont daar.
0: Nee.
2: Dus ja, ik denk dat ook. Ja, ik vind het inderdaad een goede zaak dat ze goed oefenen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, als je daar woont, dat je dan ook wel kunt schrikken. Maar ook al wordt er gezegd van, nou, u kunt wat knallen gaan horen, dan nog kan je schrikken.
0: Ik kan me herinneren dat van een paar jaar geleden dat ook een keer gebeurd is, dat ze ergens bij een boerderij waren. Maar er werd wel gezegd, er is heel goed gecommuniceerd met alle mensen daar in de omgeving. Tenminste, dat werd gisteren gezegd in de uitzending. Ja. Dus iedereen is ervan op de hoogte.
3: Ja maar ja, goed, dan kun je het er alsnog niet mee eens zijn natuurlijk. Dat ze in jouw achtertuin voorbij komen. Ja, ik denk vooral, Nederland is zo'n klein land. Maar we hebben allemaal Europese partners met best wel veel ruime, wijdse landschappen. Kan het daar niet misschien?
0: Maar daar gebeurt het toch ook wel?
2: Ja, maar je moet ook oefenen in een gewoon dorpje. Dan hebben ze wel zo'n oefendorp daar bij de Marnewaard.
0: Ja, maar die is te klein, zeiden ze, voor dit soort
2: dingen. Dus, ja, als je allemaal op de Drentse hei gaat knallen, dat is natuurlijk niet te vergelijken met als er eens een keer iets gebeurt in een woonwijk of in een dorp.
3: Nee, precies. Dat moet ook goed in stedelijk gebied en dorpen, ja.
0: Ik denk wel dat de Tom destijds hier ook in meespeelt. Ik denk dat we misschien 10 jaar geleden deze vraag misschien wat anders beantwoorden hadden. Maar de situatie in de wereld is ook wel weer een beetje anders. Dus ik zeg ook van moet maar als het. Het is een paar dagen. Hè? Maar toch, als je er woont, misschien best lastig.
2: Ja.
0: Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen.
2: Ja, en deel met ons hoe jij daarover denkt. Misschien woon je er wel, heb je er wat van meegekregen. Nou, dan zijn we ook benieuwd hoe je dat ervaart. 050-3188-288. Dat nummer kan je gebruiken om te bellen of te whatsappen. En Lopend Vuur staat ook weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus daar kun je ook terecht om je reactie aan ons door te geven.
0: En natuurlijk stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu, na een klein half uur, 68% zegt eens, Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend Vuur.
0: Nou, daarover gesproken, de Bomba is jarig.
2: Ah.
0: Mariano Bombarda, oudspits van FC Groningen.
2: Oh.
0: 54 jaar deze Argentijnse Nederlander. Ah, mooi voetballer was dat destijds. Andere jarigen, Debbie Petters was vroeger bijvoorbeeld NOS-journaal. De vrouw van Joep van Dek.
2: Ja, leuk.
0: 70 jaar. Gisteren was er ook al iemand jarig uit de Engelse filmindustrie. Namelijk Hugh Grant.
3: Ja.
0: Uit Bridget Jones. Nou, zijn collega erin, Colin Firth, is vandaag ook jarig.
3: Nou.
0: 68 geworden vandaag. Nance Colin.
2: Ja.
0: Van Lingo, hè? Vroeger.
2: Ja, Lingo.
0: Jarig. Ze zat 24/7, zat ze ook. Zij is 53 jaar geworden. En het is een verjaardag van José Feliciano, 81. En die maakt niet alleen kerstmuziek.

0: Jose Feliciano vanaf 6 december draaien. Feliz Navidad van hem ook wel weer, denk ik, best vaak ook. Nu deze Ponte a Cantar, zometeen om 19:30. Het Groningse nieuws zit erin, Mark.
1: Dan hoor je waarom de gemeente het Hoge Land naar de rechter stapt.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Eens even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld in Oostwold. Daar zou het de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Maar volgens de gemeente Oldambt zorgt het beeld voor te veel ophef en is het te hoog. Hoewel het college niet van plan is een vergunning te verlenen voor het beeld, wordt er binnenkort alsnog over gedebatteerd op verzoek van pro-raadslid Hilbert Vlokstra.
10: De procedure is zo dat de gemeente inderdaad een vergunning kan weigeren. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat zij ook door hadden moeten hebben dat dit zo'n gevoelig onderwerp is bij heel veel partijen. Ja, en dat je op de een of andere manier de raad dan ook nog het woord moet gunnen. Dat hebben we vanavond bereikt door dan een interpellatiedebat aan te vragen. Het college gaat het definitieve besluit wat uitstellen tot na het interpellatiedebat. En op die manier kunnen we als raad ook nog ons hierover uitspreken.
1: Dat gaat gebeuren op 7 oktober. Initiatiefnemer Henriette Davelaar van het informatiecentrum zegt dat er zonder beeld ook geen centrum komt. Het Hoge Land begint een juridische procedure tegen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dat schrijft Omroep het Hoge Land. De gemeente wil daarmee afdwingen dat het AZC in Uithuizen alsnog op korte termijn gesloten wordt. De noodopvang zou eigenlijk op 1 september sluiten, maar werd toch met een jaar verlengd. Dat gebeurde ook alleen sinds 2024. Ondanks de juridische stappen blijft de gemeente ook in gesprek met het COA, maar er wordt niet meegewerkt aan een verlenging van de vergunning, aldus burgemeester Hans Broekhuizen. Op de Winsumerweg in Groningen is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Afgelopen nacht rond 16:30 raakte een auto van de weg, waarna die tegen een boom tot stilstand kwam. De bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Het voertuig raakte flink beschadigd en moest worden afgesleept. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Op de A7 tussen Groningen en Leek stond gisteravond een auto in brand. Rond 21:30 kreeg de brandweer een melding van een brandend voertuig op de rijbaan richting Groningen. Door de werkzaamheden moest de brandweer de weg volledig afsluiten. Nadat de brand was geblust en het voertuig was geruimd, werd de weg weer vrijgegeven. En deze week is het de Wereldsuïcidepreventieweek. In het teken van deze week lopen tientallen mensen deze ochtend mee met de Walk into the Light wandeling in stad. Daarmee wordt aandacht gegeven aan mentale gezondheid en suïcide. Maatschappelijk werker Marion Huiting van Lentis liep ook mee in de tocht. Ze benadrukt dat vooral het gesprek aangaan over mentale gezondheid van belang is.
11: Dus een beetje bekendheid aan sowieso mensen die soms heel zwaar zitten en denken mijn leven heeft geen zin meer, ik maak er een einde aan. Dat we daarover in gesprek gaan met elkaar. Dat we dat niet altijd weg hoeven te stoppen. En dat we elkaar durven vragen van hoe is het met jou?
1: Meer hierover later in deze uitzending.
0: Dankjewel.
12: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
13: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
15: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rolwijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
16: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
17: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, ben je op zoek naar werk of naar een andere baan? Dan is dit misschien wel je dag. De vismarkt in stad is vandaag het toneel van een banenmarkt. Zo'n 80 organisaties hebben er een kraan. Bij Groningen
18: hoort, Radio Noord. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, Edwin.

0: Robin Thicke en Pharrell. En Blurred Lines, 8:08 is het. De vismarkt in stad verandert vandaag in een grote openluchtbanenmarkt met ruim 80 werkgevers en organisaties. Dat is eerst wat anders dan appels, tomaten, kibbeling en haring, zullen we maar zeggen. Organisator Dirk Drent, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Werkt dat goed, een fysieke banenmarkt in de open lucht?
1: Ja, dat blijkt toch achteraf goed te werken, want dit is ondertussen alweer de vijfde keer alweer.
0: Ja, en wat zijn dan de ervaringen van andere keren?
1: Goed, kijk, het is natuurlijk gewoon, je bent natuurlijk werkzoekende, of mensen willen een carrière switch, of mensen die zijn toch op zoek hebben een keer wat anders, misschien omscholing of iets dergelijks. Nou ja, dit is natuurlijk heel vrijblijvend. Een keer op zo'n markt langsloop. En dan heb je toch keuze uit ruim 80 bedrijven. Dus ja, hoe makkelijk is het?
0: Ja, want banen genoeg op dit moment.
1: Ja, ja, ja, ja. De banen, dus van mij is het een bijna 1-op-2 aan vacatures. Dus 2 vacatures op 1 persoon.
0: Ja. En maar waarom doe je het dan buiten en niet bijvoorbeeld in een hal?
1: Nou, we doen ook de Martini Plaza in Groningen. Alleen, maar goed, we hadden zomer niks te doen. Toen dachten we, laten we het ook buiten doen.
0: Ja, zo makkelijk. Zo makkelijk
1: ja,
0: is het.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, het is wel droog vandaag, hè?
1: Ja, gelukkig wel, ja. Ja, ik ben natuurlijk wel een beetje afhankelijk van het weer. Tot nu toe hebben we nog steeds geluk gehad. Maar goed, dat kan ook een keer misgaan natuurlijk. Dat weten we ten oude zo.
0: Ja. Maar als je ergens gaat solliciteren, dan neem je normaal gesproken een cv mee. En misschien wel een goede brief erbij. Werkt dat vandaag dan ook zo?
1: Nou ja, kijk, heel theoretisch hoef je geen cv mee te nemen. Je moet de mensen rechtstreeks in de kraam natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk het mooiste van zo'n banenmarkt of banenbeurs. Dat je één op één direct contact hebt. Dus van beide kanten heb je direct dat beetje gevoel. Hé, is het wat voor ons of is het niks voor ons?
0: Ja, je kijkt elkaar gelijk in de ogen.
1: Ja, precies. Kijk, je kent het tegenwoordig met natuurlijk LinkedIn. Je hebt honderden online webshops of online. Online kan je ook solliciteren, bedoel ik. En dat is vals mogelijk. Maar goed, het lijkt wel heel goed. En het is bewezen, dat je toch fysiek, dat dat goed werkt.
0: Ja. En want dat hebben jullie ervaren al de afgelopen keer? Mensen die even tijdens de lunchpauze langskwamen, die ineens een andere baan hadden?
1: Ja. Nou, ik heb vorig jaar meegemaakt gemeente Groningen stond. Die zei, nou, we hebben met een lunchpauze hebben 2 mensen aangenomen. Die liepen gewoon toevallig rond.
0: Echt waar? Ja. Dus die mensen gingen 's ochtends de deur uit met de gedachte niet dat ze zouden gaan solliciteren.
1: Nee, precies. En die komt waarschijnlijk in de middag terug. Ze zeggen, nou, dit is de laatste werkdag.
0: En voor wie is de markt dan bestemd? Is dat voor jongeren, ouderen, voor wie is het bestemd?
1: Nee, het is eigenlijk een beetje van, zeg maar, van 18 tot 60. Er lopen ook vaak wel wat ouderen. Mensen die, die 40 plussen zijn, die zijn er ook. Maar goed, je hebt ook jonkjes of je hebt ook wel mensen die een stageplek zoeken. Dus die lopen er ook rond. En je hebt ook een stukje opleiding. Want heel veel bedrijven, bijvoorbeeld techniekbedrijven en zorgbedrijven, die bieden soms vaak ook wel opleiding aan. Dus als je vaak niet in die branche bekend bent en je wilt toch die kant op. Nou, zelfs denk ik, ga in gesprek met dat soort bedrijven. Maar vaak doen ze wel werk en leer doen ze tegelijk.
0: Vandaag van 11 tot 5 op de Vismarkt in de stad. Dankjewel, organisator Dirk Drent. En zometeen het weer met Harma Boer en het op. Harma Boer en een zingende

0: is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, spannend moment, want zometeen gaan we jou zingend horen.
1: Ja.
0: Nu gaan we jou pratend horen over het weer.
1: Ja, spannend.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, het is wel dat we zitten nou te geleidelijk aan in een wat meer wisselvallige periode. En de ene dag is beter dan de andere. En dat is ook precies hoe dat het is. Het is om en om. Ooit een slechte dag, ooit een dag weer met droog weer en overtouw wat zon. Ja, en dan maak je toch gewoon dat het is echt september en de glieën of nog een geweldige zomer. Nog toch wat meer regen in de zon. En dat is natuurlijk meer dan welkom. Dus nou ja, laat me komen. Vandaag in ieder geval nooit. Want ja, het liep droog te blijven. Op dit moment is er nog wel veel bewolken. Maar de zon is er ook geregeld bij. En de wind zwakt tot matig. Eerst uit het westen draait naar het zuidwesten. Brengt 19 of 20 graden. Vanavond nog opklaars. Maar de bewolking neemt zou. En later vannacht wordt de kans op een buigrootte. Minimum 12 tot 15 graden. En ja, er trekken een paar buien over. En voor de rest is er ook wel ruimte voor de zon. En met een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot noordwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Nou, zullen we het doen?
1: Nou, ja. Goeie erin.
0: Ja.
1: Spannend.
0: Ja, want we zagen je gisteren op tv ook al voorbij komen. Je bent gaan zingen. Ja. Samen met muziekduo Sprokwotter.
1: Ja, klopt.
0: Harry van Boven, Martin Blok. Ja. Ja. En Martin kan goed zingen, hè?
1: Ja, mooi,
0: ja,
1: hè?
0: Man, ja. En dan mocht jij tegenaan zingen. En zullen we maar gewoon luisteren naar de reportage die erover gemaakt is?
1: Ja, ja. Inderdaad.
0: Als het in de zomer snijdt over de ups en downs in het leven.
2: Als ik die zaai... Het licht nooit meer schiet, vuils doe daar ook.
3: Klinkt goud, Harma.
1: Nou, dankjewel. Ik word er glad verlegen van, want ik vind dit hartstikke spannend.
2: Kom, laat me nou, ik ga alleen. Kom, laat me gewoon alweer.
1: Ik vind het leuk om te zingen. Een beetje hobby. Als Marco en ik... feestjes en of zo, dan gaat al heel gauw de karaoke-installatie gaat aan.
3: Marco, die partner.
1: Eigenlijk is dit een soort van een u de hand gelopen grote mond, grote grap. En nou, en dan sta je er toch.
3: Harry, doe eerst de check schreven. Wel was er eerder, Harma of het nummer?
4: Eigenlijk was Harma er eerder. Van twee jaar geleden was ik Harma en Marco moet tegenkomen. Dan vertelde Marco dat vooral dus. Bij net uur hebben van dat Harma ook voor karaoke zingt. En toen had ik al, als het in de zomer snijdt, vond ik al wel een leuk zinnetje. Ik begon een lijntje bij de zin, hè?
1: En de prootjes waren over en weer. En ach, het is wel gezellig. En oh, mijn kind Harma die ook zingt. Oh, Harma die kan wel zingen. Als en Marco, nou, dan ben ik je kloor, ja.
4: Ik zei, nou, zing maar eens even een stukje zang. Gewoon eens even kijken af en toe wat ik ken. En dan gaan we de muziek goed maken. Oh, en dat is vooral. En nou stonden we hier.
2: Als nee,
3: nou, maar het is thuis zomaar nog Harma nou, Oer, ja. Als zangeres.
5: Wel ja, kijk, wie wist het natuurlijk wel. Als ze dan ook echt nootjes thuis. En ik ben hem er heel veel vaak in zet om dus het nummer een beetje kloot te kriegen, zeg maar. Ja, dan is het altijd wel een verrassing van hoe goud dat ze kenzing.
3: En hoe goud kenzing zijn?
5: Geweldig. Ja, ja, ja, ja, dat is hartstikke mooi.
4: Ik denk dat aan Ryan wel dat gehuil heeft van... Hé, hey, hou je onze weervrouw zingen? Wat is dit in? Dus dat is wel heel leuk.
3: En het thema van het nummer?
1: Als het in de zomer snijdt, het gaat eigenlijk een beetje over ups en downs in het leven. Over een relatieprobleem. Nou ja, toen gaat eigenlijk alles over in het leven, hè?
3: Dus gaat het niet over het weer?
1: Nee, dat zal ze wel denken, hè? Ja. Als het in de zomer snijdt.
2: Noorik of zonneschiet.
3: Carrière?
1: Nee. Oh god, nee. Maar wel heel erg leuk om te doen. Geweldig project. Hartstikke gezellig. Geweldige zomerwerk. Leuk. Ja. Is gewoon om over te streven.
2: Gooi dan lood. Is er ook al.
0: Ja, Harma Boer samen met Martin Blok. Wil hem horen ook toch? Jazeker. Videoclip vind je trouwens op rtvnoord.nl en in de app. En hier is hij op de radio. Harma en Martin.

0: vind hem leuk hoor. Martin Blok en Harma Boer, Hast in de Zummersnijd.
1: Lopend vuur.
0: Oh, gaat de Groene Roes straks hoog komen? Wil je wel vertellen toch?
2: Dat denk je
0: wel.
2: Ja,
0: denk het wel. Ik ga er wel op stemmen. Ja. Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen, is ons lopend vuur. Er is een grote oefening gaande momenteel. Falcon Leap in de gemeente Het Hoge Land. Niet alleen in het militaire oefendorp, nee, ook daarbuiten en ook in de nacht. Wat is je mening bij de stelling Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen?
2: Ja, iedereen moet zijn werk kunnen doen. Punt uit, zegt Karin de Wind. En Erik Pastoor zegt, nou ja, wel wat ruimte, maar niet alle ruimte. Niet in bejaardentehuizen bijvoorbeeld of een stiltecoupé. Dat lijkt hem iets minder geschikt. Nou goed, het staat genoteerd, Erik. Richard Riepema, zeker, ze moeten gewoon alle ruimte krijgen. Het hoort erbij, net als dat politie, brandweer en andere hulpdiensten gewoon mogen oefenen. Zo mag Defensie dat ook. Dat is belangrijk genoeg. En Vrede Groot zegt, zeker alle ruimte. En hij geeft ook nog wat tips op en boven het Binnenhof.
0: Oh ja. Oké, okay, ja.
2: We geven het door.
0: 050, we geven het door. 050-3188-288. Dat is ons nummer als je wil reageren. Even bellen mag, even appen mag. En houd het nummer ook even in de gaten. Komt straks ook van pas voor andere zaken. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 73% van de stemmen zegt eens, Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen. En straks, en na achten, dan heb je dat nummer nodig. Want dan spelen we Worstijdse.
2: Oh ja.
0: En we gaan het hebben over het beeld van Lenin in de gemeente Oldambt. En nu in de ochtendploeg Mike in the Mechanics. En Silent Running.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van €2,75 miljoen. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
12: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
11: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dooral Begens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je de korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

Goedemorgen, Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op hun sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen, variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op het openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de betalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximum temperatuur 17 graden. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximum temperatuur ligt dan rond de 18 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Loopt je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
4: Het is 10 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde. We'll be right back.

de Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op hun sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen, variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de pedalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden, de wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 11 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

de Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op hun sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen. Variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de pedalen. Het is een prachtig kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grootste paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.

0: Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het geluid van Oost-Groningen.
5: Lunchtijd.

het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op hun sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen, variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de betalen. Het is een prachtig kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden, de wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letchert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 2:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: '80s en '90s.

de Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op in sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen, variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de pedalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden. We'll be right back.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 3:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op hun sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen, variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de pedalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden, de wind is matig uit het westen tot het zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

Goedemorgen, Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op in sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen, variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de pedalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden, de wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden.

0: Beleef de Redermarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redermarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 5 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op in sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen. Variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de betalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden.

0: Het is nu 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Smeltkroes.

Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuw uurtje van Smelkroes. Smelkroes is er elke zondagmorgen van 8 tot 9. En op de donderdagavond is er een herhaling van 6 tot 7. De overdenking wordt deze morgen gedaan door Mark Hamminga. En achter de knoppen zit Jeroen Postma. Ik wens u een gezegend uur. We beginnen deze morgen ook met het lied Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Beste luisteraar, we lezen met elkaar uit de Bijbel, uit het boek Leviticus, daarvan hoofdstuk 16. En we lezen de versen 29 tot en met 34. Dit zal u tot een altoos durende inzetting zijn. In de zevende maand, op de tiende van de maand, zult gij u vermoedigen en geen allerlei werk doen. Zo min de geboren Israëliet als de vreemdeling die u midden vertoeft. Want op deze dag zal u over verzoening gedaan worden om u te reinigen van al uw zonden. En gij zult gereinigd worden voor het aangezicht des Heren. Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u vermoedigen. Het is een altoos durende inzetting. En de verzoening zal de priester doen die men gezalfd heeft en die men gewijd heeft om in zijn vaders plaats het priesterambt te bekleden. Hij zal de linnen klederen, de heilige klederen aantrekken. Het heilige der heiligen zal hij verzoenen. Ook de tent der samenkomst en het altaar zal hij verzoenen en over de priesters en het ganse volk der gemeente verzoening doen. En dit zal u een altoos durende inzetting zijn ten einde verzoening te doen over de Israëlieten om al hun zonden. Eenmaal in het jaar. En hij deed zoals de Heere Mozes bevolen had. Grote verzoendag, Yom Kippur in het Hebreeuws, hopen de Joden deze maand weer te vieren. Zoals we ook gelezen hebben in het boek Leviticus hoe het gevierd zou moeten worden. En nu gebeuren deze viering zonder de rituelen die bij de tempel en de priesterdienst horen, zoals beschreven staat in het Bijbelgedeelte. Maar desalniettemin, men viert het wel. Grote verzoendag is een feest waarbij men stilstaat bij de heiligheid van God en de zonde en de zwakheid van de mens. En het bepaalt ons erbij dat we vanuit onszelf nooit tot God kunnen komen. Sommige religies die leren dat dit wel kan, hoewel ook zij erkennen dat het een mens in een één mensenleven niet lukt. Maar wie goed en heilig leeft, kan in een volgend leven van hogere positie starten en dan net zo lang tot er volkomen heiligheid is behaald en de mens een God geworden is en opgenomen kan worden in de eeuwige nirwana. Het mooie van dit geloof is dat je het lot zelf in handen hebt en ook niemand nodig hebt om tot God te komen. Je hebt geen verlosser, geen Messias en niet de Heer Jezus nodig. Maar het trieste voor deze mensen is dat de Bijbel ons leert dat de mens gegeven is om eenmaal te leven en daarna het oordeel. Hun hoop op meerdere levens is ijdelheid en bedrog. Ook wij vieren het Grote Verzoendag. Niet in september, maar iets eerder op Goede Vrijdag. Deze dag is bij uitstek de Grote Verzoendag geworden toen onze heiland Jezus Christus en het kruisdier voor onze zonde. Sinds het grote moment dat Jezus het uitriepert is volbracht, is er volkomen verzoening van alle zonden voor ieder die gelooft. Die een geloof aanneemt dat de mens niet uit zichzelf, maar alleen door Christus behouden is. Grote Verzoendag is in Israël een dag van diepe verootmoediging. Men beseft maar al te goed dat men schuldig staat tegenover God. Heel de maatschappij staat dan stil. Er is een grote sabbat. En toen de tempel er nog was, ging de hoge priester in speciaal gewaad met bloed van de offers van zowel zichzelf als van het volk het heilige der heiligen binnen. Daar waar de ark van het verbond stond, daar waar God tegenwoordig was tussen de cherubs. Het heilige der heiligen was met een dikke gordijn afgescheiden van het heilige. En toen Jezus stierf van het kruis, scheurde dat gordijn, deze voorhangsel, geheel doormidden van boven naar beneden. De toegang tot de Vader, tot God, was vrij. Wanneer je geloof mag aanvaarden een kind van God te zijn en dat je een relatie met God hebt, mag hebben, niet afstandig, maar juist heel dichtbij, heel intiem, zoals een kind dat kan hebben met zijn ouders, dan zul je een enorme rust en vreugde ervaren. Vrede in je hart, dat je volkomen behouden bent en geen angst meer hoeft te hebben voor de dood of wat er ook in je leven plaatsvindt of nog gaat plaatsvinden. Je mag je veilig en geborgen weten in Gods trouwe hand en weten dat hij altijd nabij is in alle omstandigheden van het leven.
En ons rest er nog maar één ding: God te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. U allen een goede en ook een gezegende zondag toegewenst. En we gaan nu luisteren naar het lied dat ons loflied Vrolijk Reizen.

Het volgende lied is een opwekking. Opwekking 789. Lopen op het water. En het is een uitvoering van de muziek 0318.

Dit was alweer een uurtje Smelkroes. Ik wil u bedanken voor het luisteren. We sluiten deze morgen af met het lied Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Ik wens u een gezegende week.

0: Het is nu 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elise Manna met Brug over woelig water was het eerste lied van deze aflevering van Labaar. Het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en ver daarbuiten. Mooie en de nieuwste muziek met de blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. We gaan gauw verder met een opwekking 897. Erg mooi wat hij deed.

0: Hershey was dat. En Sydney Beckham, de zangeres. Who You'll Always Be. Het volgende lied is van Steffi Gretzinger. Stephanie Kretzer, moet ik zeggen. Het is vrij nieuw, volgens mij. We gaan even luisteren.
1: Blood of Christ.

Op de achtergrond horen we al nieuwe muziek, maar we luisterden dit afgelopen nummer naar Michael Gabriel Monroe en Mitch Wong en Heaven Sings Holy. En van de mooie zangeressen, goede zangeressen, is Tasha Layton. En zij zingt voor ons Faithful Still.

duidelijk. Dit is Emerson Day en Zach Williams. Devil, get behind me. Een mooie tip eigenlijk om dat ook te zeggen. Tarian hoorden we daarvoor met King of Kings samen met Eli Soares. En Jan Johnson en Brooke Lichtwood gaan verder. Thank you, Lord.

naar Pat Barrett, Leland Mooring, Stephen Furtock en John Ten Smith. En het is bijna tijd voor het laatste lied die we willen draaien. Bedankt voor het luisteren naar DABBA, het kostprogramma op Groningen 1. Volgende week zijn we er weer, dus gewoon doorgaan. En luister ook vanavond nog naar Muziek voor de Tijd. En we gaan eraf met Julian Goedhart, Maaike Schiebaan, Offer van Naar Binnen 1.

0: Het is nu 8 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
1: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
0: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
0: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Muziek voor het Hart van Groningen 1. Ook vanavond weer veel liederen, al dan niet op verzoek. Een nieuw winterseizoen ligt voor ons, waarin in de kerken weer veel activiteiten ondernomen worden. Maar velen van u zullen daar niet meer zo bij betrokken zijn. Daarom zo fijn dat we dit programma elke week mogen hebben, waarmee we ons verbonden weten met de mensen om ons heen. Het is zo belangrijk dat we in deze koude wereld met elkaar in liefde verbonden zijn. We gaan daarom eerst luisteren naar Psalm 133. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Mannenkoor David uit Lisse zingt dit voor ons.

Vanavond wordt de presentatie verzorgd door Evedien Noorlander en verzorgt Bert Wolfs de techniek. Kleine liefdedaden, woordjes teer en zacht, hebben vaak in het kleinste huis het grootst geluk gebracht. Een oud vestje van vroeger, maar toch zo actueel in deze koude wereld. Dat is ook het volgende lied. Lied 835 uit Johan de Heer. In deze droeve wereld is veel leed en smart. Zijn zo vele noden, treurt zo menig hart. Breng wat troost en vreugde de gebogenen aan. Strooi een handvol liefde op hun levensbaan. Strooi maar veel zonnestralen in der arme kluis. Help hen die daar dwalen, ver van het vaderhuis. We luisteren naar lied 835 uit Johan de Heer door gezamenlijke koren.

Wat mooi om dat met elkaar te doen, wat en wie we ook zijn. Samen in de naam van Jezus, weerklank 242, gezongen door het mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart.

Volgende week hoopt Harma de uitzending te verzorgen. Voor een verzoekje kunt u haar bellen, telefoon 06-30-631466 of mailen harmatimpener@lijf.nl. Na 10 uur is er nog een kerkdienst te beluisteren vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk in Nieuwe Pekela. Het is een uitzending van zondag 30 augustus. Voorganger is dominee Bulten. De schriftlezing Matthäus 25, vers 1 tot 13. En het thema is Bereid je voor. Dan beginnen we nu met de verzoekjes. Gerda de Haas vroeg een lied aan voor mevrouw Lieneke Moed voor haar 80ste verjaardag op 1 september namens de bewoners van de Brinkstee. Heer, mijn hart zoekt u te vinden. Naar Psalm 25, gezongen door mannenkoor Fontanes uit Putten.

De hervormde gemeente van Vlagtwedde feliciteert mevrouw Drent Renken met haar verjaardag op 2 september. U mocht 84 jaar worden. De tenor Floris Ouwehand zingt Nu alleen maar amen zeggen, samen met koren uit Lisse. Nu alleen maar amen zeggen, al is het met gebroken stem. Dan je hand in Gods hand leggen en op weg gaan achter hem. Nu alleen maar blijven lopen in het voetspoor van je Heer. Blijven strijden, blijven hopen, wachtend op zijn wederkeer. Nu alleen zijn woord vertrouwen. Altijd zal ik met je zijn. Als een kind je handen vouwen, zijn getuige weer.

Ook mevrouw J. de Vries Eleveld mocht op 2 september haar verjaardag vieren. Je mocht 81 jaar worden. Ook voor jou een hartelijke gelukwens van de hervormde gemeente van Vlagtwedde. We luisteren naar het Holland Boys Corps onder leiding van Pieter Jan Leusink met lied 586 uit Johan de Heer. Blijf met mij, Heer.

Natuurlijk willen wij, het team Religie van Groningen 1, niet achterblijven, Jannie. Ook van ons een hartelijke felicitatie. En we hopen dat je nog lang ons team mag versterken. We kozen ook een lied, gezongen door het Holland Boys Choir onder leiding van Pieter-Jan Leuzing. Prijs mijn ziel, de hemelkoning. Gezang 147 uit de hervormde bundel.

Het koor zingt ook nog het lied wat je zo mooi vindt. Wol mir, dass ich Jesum habe, van Johann Sebastian Bach. Jezus, steeds is hij mijn vreugde, troost en leven van mijn hart. Jezus, sterker dan het lijden, zo is hij mijn levenskracht. Blijdschap, zon voor mijn ogen, schat en rust voor mijn ziel. Daarom houd ik Jezus vast in mijn leven, in mijn hart.

Er is ook nog een felicitatie voor jou, Jannie, van Greta Wilds. Ze vroeg een lied aan, wat ik niet kon vinden, maar ze deed er niet moeilijk over. Het mocht ook zijn, als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt bereid. En dat is ook heel mooi. Het wordt gezongen door het Hardenbergs mannenkoor en staat in Johan de Heer, nummer 17.

De laatste felicitatie voor jou, Jannie, is van de dames van de Knipclub. Ze vroegen het lied aan Ik zal er zijn. Het wordt gezongen door King Gabang, die hoorde bij de groep Sela. Het staat in weerklank 443.

Voor u een hartelijke gelukwens. Gezamenlijke koren uit Doornspijk en Nunspeet zingen Ga mij niet voorbij, o Heiland. Johan de Heer, 121.

Ook mevrouw Huizing ter Borg mocht op 3 september haar verjaardag vieren. U mocht 80 jaar worden. Ook voor u een felicitatie van de hervormde gemeente. Het mannenkoor Kom in mijn hart uit Appingedam zingt voor u, Heer. Wat een voorrecht om in liefde te gaan. Het is opwekking 249. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie u bent, want uw woord maakt uw wegen bekend. Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk dat juist daarvoor door u apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp die nog schijnt in de nacht. Samen te strijden, in woord en in werk, één zijn in u, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als uw kerk waarachtig wil zijn.

U krijgt ook een felicitatie van de PCOB, afdeling Onstwedde, Vlachtwedde, mevrouw Huizing. We luisteren nog een keer naar het mannenkoor. Lied 884 uit Johan de Heer. Mijn herder is de Heere God.

Nou, hij gaat het niet doen, geloof ik. Betty schudt van nee. Nou, dan slaan we me even over. Dan gaan we met de volgende felicitatie verder. Misschien komt straks nog een andere voor u. De hervormde gemeente van Onstwedde feliciteert mevrouw Loudijk IJsers met haar verjaardag op 3 september. Ook u mocht 80 jaar worden. We luisteren naar Samenzang van Psalm 116 samen met het Urker Mannen Ensemble.

We komen nog even terug bij u, mevrouw Huizing. Er is een andere uitvoering gevonden van Mijn Herder is de Heere God. Een uit 84 uit Johan de Heer.

Dan komen we nu weer even bij u terug, mevrouw Dijk-Ijsers. Want u krijgt ook nog een felicitatie van de PCOB, afdeling Onstwedde Vlachtwedde. Ere zij aan God de Vader, weerklank 427, samenzang met het Holland Boys Corps.

De hervormde gemeente van Onstwedde feliciteert het echtpaar Bessenbinders met hun 55-jarig huwelijk op 3 september. Voor jullie Jan en Dieneke het lied Een toekomst vol van hoop, gezongen door het mannenkoor Stadskanaal.

De Christelijk Gereformeerde Kerk van Nieuwe Pekela feliciteert 2 gemeenteleden die op 4 september jarig zijn. Namelijk de heer en mevrouw Brouwer Moorlach. Voor u, mevrouw, zingt het mannenkoor Fontanes uit Putten gezang 232 uit de hervormde bundel. Neem heer mijn beide handen en leid uw kind.

De PKN-gemeente van Vlagtwedde feliciteert mevrouw Vrolijk Loudijk met haar verjaardag op 4 september. We luisteren naar de Urkermansformatie met het lied Als geen nood gezeten, lied 7 uit Johan de Heer.

Nog een felicitatie vanuit de PKN-gemeente van Vlagtwedde voor de heer Wiekens. U mocht op 5 september jarig zijn. De Urkemans-formatie zingt voor u een droom die geen bedrog is.

5 september mocht de heer Kruisen uit Vlagtwedde jarig zijn. U mocht de hoge leeftijd van 96 jaar bereiken. Een hartelijke felicitatie voor u van de hervormde gemeente van Vlagtwedde. Het Urker Mannenensemble zingt Johan de Heer 569. Heer, wees mijn gids.

5 september mocht ook Joke Zwarts jarig zijn. Een hartelijke felicitatie van de Mondorgelclub, Geert Elze, Eike, Geesje en Ina. Zij vroegen het lied Met het oog op u gericht aan, gezongen door het Holland Koor. Leer ons, Heer, te leven met het oog op u gericht. Draag ons door de wereld op de golven van uw licht. Leer ons, Heer, uw liefde en de rijkdom van uw woord. Heer van alle tijden, draag uw kinderen voort. Leer ons, Heer, te bidden met het hart op u gericht. Voed ons met uw liefde, de genade van uw licht. Leer ons, Heer, het zwijgen om uw stilte te verstaan. Heer van alle tijden, zie de wereld aan. Leer ons, Heer, te leven zoals u van ons verwacht. Draag ons uit genade tot voorbij de laatste nacht. Leer ons, Heer, te leven met een hart u toebereid. Heer van alle tijden, draag ons door de tijd.

Op 6 september mocht de heer Ten Haven uit ons verderjarig zijn. U mocht 93 jaar worden. Een hartelijke felicitatie van de hervormde gemeente van Onstwedde. De Gideongroep zingt Scheepke onder Jezus hoede, Johan de Heer 213.

De PKN-gemeente van Alteveer feliciteert de heer J. Nieboer met zijn verjaardag op 6 september. Voor u zingt ook de Gideon-groep De Haven van Rust. Ik zwierf eenzaam en bang op een zee van verdriet, zo ver van de veilige kust. Toen hoorde ik een stem zeggen, kom nu tot hem. En ik kwam in een haven van rust. Dan vind ik mijn lust in die haven van rust en vrees voor de stormen niet meer. De kracht van de orkaan richt geen onheil meer aan. Ik ben veilig bij Jezus mijn Heer. O zie, hoe vol liefde uw redder u wacht. Hij weet van uw scheepje in nood. Kom, hoor naar zijn stem. Zoek uw toevlucht bij hem, want waarlijk, zijn liefde is groot. De storm is voorbij en de lucht is geklaard en het zonnetje schijnt weer in het hart. Hij sprak met zijn stem. De wind hoorde naar hem en ik voelde niet langer de smart.

De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij. Weer klonk het 19. Samenzang onder leiding van Jan Quintus.

We zijn weer bijna aan het eind van de uitzending. Ik wil afsluiten met een klein gedichtje voor alle luisteraars die het moeilijk hebben. Heer, wil mij op uw vleugels nemen, zoals een arend met haar jongen doet. Totdat de stormwind is verdwenen, dekt gij mij met uw vleugels toe. Heer, wil mij op uw vleugels dragen, als ik vermoeid door zorg en vragen soms niet meer weet hoe ik vliegen moet. Als u nog wilt luisteren naar de kerkdienst, dan kan dat na 10 uur. Een uitzending van 30 augustus vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk in Nieuwe Pekela. Voorganger dominee Bulte, schriftlezing Matthäus 25 en het thema Bereid je voor. Ik wil Bert bedanken voor zijn hulp. Fijn dat u hebt kunnen luisteren. Voor straks wel te rusten en een goede, gezegende week. Volgende week hoopt Harma het programma te verzorgen. Voor een verzoekje kunt u haar bellen of mailen. Telefoon 06-3063-1466 of harmatimpener@live.nl. U hoort nu nog een instrumentaal bijdrage van de gebroeders Brouwer, Klaas-Jan Mulder, op die heuvel daar ginds.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
1: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
0: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

mooi om met deze woorden deze dienst te beginnen. Een lied van verlangen. Ik hoop dat u ook zo deze dienst tegemoet bent getreden met verlangen om te horen naar Gods woord. Zullen we ons nu in stil gebed voorbereiden op deze dienst? Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Deze God groet ons. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 98, het derde en vierde vers.

We lezen uit de wet van de Heere God, vandaag uit het Nieuwe Testament. Ik lees met jullie een gedeelte uit de bergrede van de Heer Jezus. Dat is te vinden in Matthäus 5. Ik lees vers 1 tot en met 12. En tot slot het laatste stukje van die bergrede, Matthäus 7 vanaf vers 24. En we antwoorden met Psalm 119. Dan zijn we bij de letter G aangekomen. We zingen de afgelopen weken telkens twee versen uit Psalm 119, nu vers 11 en 12. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Jezus opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En dan tot slot 7 vanaf vers 24. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal vergeleken worden met een dwaze man die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Tot zover de schriftlezing.

Zullen we samen bidden tot God. Dank u wel, trouwe Vader in de hemel, dat u ons op deze zondagochtend weer samenbrengt. Dank u wel dat we samen al mooie psalmen en liederen mochten zingen. Een lied van verlangen naar u. Een lied waarin we zingen, Heere God, u zult komen. Waarin de psalmen al zingen over uw wederkomst. Een psalm die zingt over uw woord die ruimte biedt. Want u komt in de Bijbel naar ons toe. U laat ons zien dat u de God bent die ons bevrijdt. En u geeft ons inderdaad uw geboden, maar dat is niet dat we maar beperkt kunnen leven. Nee, u biedt ons een royaal leven. Omdat u, Heere God, ook belooft dat u de herder wil zijn. En dat u de weg wijst, dat u ons voor wil gaan. Dank u wel dat we zo elke keer weer meer mogen ontdekken wat er in de Bijbel staat, ook voor het hier en nu, maar ook voor de toekomst. We willen u vragen of u ons wijsheid wil geven. Wijsheid van uw Heilige Geest. Zodat we deze dienst eerbiedig mogen zijn voor wat u tot ons te zeggen hebt. Dat we eerbiedig mogen zingen. Dat we eerbiedig mogen bidden. En zo geven we ons leven aan u. Het ligt als een open boek voor u open. En u hebt het gezien de afgelopen week, deze dag, hoe ons leven is. We danken u als we een kind van u mogen zijn, dat u ons leven leidt, dat u ons vasthoudt, dat u voor ons zorgt. U hebt ook gezien dat we soms foute dingen doen, zeggen, denken. Wilt u het genadig vergeven? En wilt u ons helpen om niet dwaas te zijn, zoals die dwaze bouwer. Maar help ons om wijs te zijn, te luisteren naar wat u zegt en dat dan ook te doen. Spreek zo door uw woord en uw geest op deze ochtend. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We lezen de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes uit Matteüs 25. Matteüs 25, vers 1 tot 13. Daar gaan we in de preek ook over nadenken. De Heer Jezus spreekt. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval. Anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes. Die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover het woord van God.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Afgelopen woensdag waren wij bij een bruiloft aanwezig. Er was een dresscode. Iedereen moest een beetje in een donkerrode kleur komen. Had iedereen goed naar geluisterd. De kerk zat goed vol. Om 3 uur zou de dienst beginnen. En het begon iets over 3. En de bruidegom kwam als eerste naar voren lopen. Voor in de kerk draaide hij zich om. En hij stond te wachten totdat zijn aanstaande vrouw, zijn vrouw, aankwam lopen. Maar dat liet even op zich wachten. 20 seconden, 30 seconden, een minuut. Ondertussen klonk de mooie muziek. Iedereen begon al een beetje te schuifelen. Een beetje geroezemoes, waar zal ze blijven? Het was nog maar een minuut. Maar het werd toch 1,5 minuut. Ze zal toch wel komen, hè? En toch, na 2 minuten kwam ze daar wel, gelukkig. Ze werd door haar vader naar voren gebracht. En toch, als je dan al een paar minuutjes even moet wachten, ben je toch even gespannen. Het zal toch niet misgaan. Nou, het was uiteindelijk een mooie dienst. Bruid en bruidegom straalden. En alle daggasten, je hebt er daar al weken dan naar uitgekeken, en waren blij en dankbaar. De Heer Jezus vertelt vandaag een gelijkenis over een bruiloft. En mensen die wachten op die bruiloft. Want ze weten, het zal bijna beginnen. De bruidegom komt eraan. En dus staan ze te wachten. De Heer Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met 10 meisjes die staan te wachten op die bruidegom. En als hij komt, het zal niet lang meer duren, als hij komt, dan neemt hij hen mee naar het bruiloftsfeest. En die meisjes, 10 stuks, die moeten dan zo meteen, als die komt, die koning of die bruidegom gaan onthalen, gastvrij, met de mooie lampen erbij. En dan de stoet vormt zich dan naar het bruiloftsfeest. Jezus begint deze gelijkenis met het woordje dan. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes. Het woordje dan verwijst terug naar wat hij net hiervoor heeft verteld, in dat hele achterliggende hoofdstuk. Dan vertelt de Heer Jezus over wat er allemaal zal gaan gebeuren voordat Jezus terug zal komen. Er zullen oorlogen komen. Er zullen erge ziektes zijn. Er zullen grote natuurrampen zijn. Een grote verdrukking zal er komen. De wetteloosheid neemt toe. De liefde zal verkillen. En dat alles zijn de tekenen van de tijd. En dan zal Jezus komen. Wees voorbereid, heeft hij tot nu toe heel vaak gezegd. Wees er klaar voor die dag dat Jezus terugkomt. En nu sluit hij zijn conclusie met deze gelijkenis ook af in vers 13. Wees waakzaam, daar gaat het Jezus om. Wees waakzaam, want je weet niet op welk moment hij terug zal komen. En toch zegt Jezus hier in dit stukje al wel, het kan toch ook iets langer duren dan dat je denkt. De kerk is in afwachting van de komst van de Heer Jezus. Sinds dat hij naar de hemel is gegaan, hemelvaartsdag, weten we dat hij terug zal komen. De engelen hebben dat gezegd. Op dezelfde wijze als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan, zal Jezus terugkomen. En sinds die dag wachten we gespannen. Hij kan komen, snel. De kerk is als die 10 meisjes. 10 meisjes die gespannen uitzien naar de komst van de bruidegom. En wij wachten op de bruidegom met een hoofdletter. 10 meisjes, waarom zijn het er 10? Nou, dat is gewoon een mooi rond getal. Daar hoeven we niet per se iets achter te zoeken. Maar het is nu nog 1 groep. En dat is wel serieus. Die ene groep die zal straks wel uiteenvallen in 2 groepen. Het laat hier aan het begin al zien dat de Heer Jezus wel iets heel scherps zal gaan zeggen. De christelijke kerk die wacht op de komst van de Heer Jezus is als die 10 meisjes. En dat is een gemixte groep met wijze mensen, maar ook met dwaze mensen. Van de buitenkant lijken ze allemaal hetzelfde. Van de buitenkant kun je niet zien of ze dwaas zijn of wijs. Maar ze zijn het wel, verschillend. Ook de kerk is een gemengde groep mensen. Van de buitenkant lijkt het op elkaar. Maar in de kerk, ook al
Gaan ze naar dezelfde kerk? Lezen ze uit dezelfde Bijbel? Hebben ze dezelfde catechisatielessen gehad? Er zitten gelovigen en er zitten ook hypocrieten tussen. Bekeerden en onbekeerden. Je hebt de tarwe en het onkruid. Samen groeit het op. Je hebt wijzen en dwazen. Vijf zijn er wijs. Vijf dwaas. En daarmee bedoelt Jezus niet dat het 50-50 is. De ene helft is goed, de andere helft is slecht of andersom. Maar wel dat het er omspant. Er is een scheiding. Er zal een scheiding ook door een kerk heen gaan. De kerk zelf is een gemengd lichaam. En in de voorbereiding raakte mij dat ook wel. Want als ik dan die woorden van de Heer Jezus serieus neem, en wij nemen dat toch met elkaar, dan geloof ik dat de Heer Jezus zegt dat niet iedereen die in onze gemeentegids ingeschreven staat of op Scipio kan vinden, of zelfs alle mensen die hier zitten, dat het werkelijke gelovigen zijn en dat ze behouden zullen worden. Als je die woorden van Jezus serieus neemt, dan kan je dat ook raken en verdriet doen. En daarom is het zo belangrijk dat de kerk zijn roeping serieus neemt. Dat de kerk naar buiten gaat, naar mensen die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Maar tegelijk dat je binnen de kerk ook ernst neemt met de woorden van Jezus. Dat we ook binnen de kerkmuren rekening moeten houden met geloof en bekering. En dat we waakzaam moeten zijn. Gemeente, we moeten elkaar bij de les houden. Dat vertelt de Heer Jezus ons vandaag. Wees voorbereid, zegt de Heer Jezus. En ik heb ervoor gekozen om deze preek te houden als voorbereiding op het avondmaal volgende week. We bereiden ons daarop voor. En we bereiden ons voor in deze tijd op het nieuwe seizoen dat gaat starten. Het Bijbelonderwijs gaat straks van start. De JV en de clubs. Heel goed om ons daarop voor te bereiden. Maar ten diepste moeten we hierop voorbereid zijn, op de komst van de Heer Jezus. We maken kennis met 10 meisjes. Staan ze allemaal te wachten. Ze zijn er klaar voor. Jawel, ze zijn best wel klaar voor. Ze verwachten de komst. Alle 10 zijn ze ermee bezig. Ze weten dat de bruidegom zal komen. En ze hebben dus allemaal ook een lamp mee. En zo'n lamp is niet zo'n olielampje. Maar het is, zoals je eigenlijk op dit schilderij ook wel ziet, een fakkel. Het Griekse woord lampas, dat betekent een fakkel. Met aan de bovenkant van die stok, van die lappen gewikkeld. Die kun je dan in olie drinken. En als je dat dan aansteekt, dan heb je een lamp die zo een poos blijft branden. Daar staan ze met hun fakkel. En waarom zijn die fakkels nou nodig? Nou, dat was in die tijd gewoon bij een bruiloft. Zoals wij gewoontes hebben. We hebben een corsage als je een daggast bent. Nou, dat hebben ze toen niet. Toen hadden ze een fakkel. Daarmee wachtte je de bruidegom op. En als de bruidegom er dan aan zou komen, dan ga je naar buiten toe. Dan ga je die fakkel aansteken en dan onthaal je de bruidegom. Een soort lichtjestocht. En daarna sluit je achter in de rij aan met de bruidegom mee naar het bruiloftsfeest toe. Daar staan ze te wachten. 10. En het verschil is niet te zien, maar toch is het ergens wel te zien. Want hoewel ze allemaal een lamp hebben, zijn er 5 die goed zijn voorbereid. Zij hebben olie meegenomen. Ja, logisch. Als die bruidegom komt, dan kunnen ze in die olie, die fakkel, drinken. Dan kunnen ze hun fakkel aansteken. En dan hebben ze een poosje licht. Zo hoort dat. En ze hebben van tevoren goed nagedacht. Heb ik alles mee? Kleren? Ja. Haren netjes? Ja. Lamp, olie, check. Alles is klaar. Zo hoort het. Maar er zijn er ook 5 die wel hun lamp mee hebben, maar ze hebben geen olie mee. Ze zijn zo anders. Ze zijn totaal onvoorbereid. Daar heb je niks aan die lamp. Je kunt hem even aansteken, doe het eventjes, maar dat gaat heel gauw weer uit. Die geeft geen licht. Als wij dus te vergelijken zijn met die 10 meisjes, dan komt de vraag op ons af: ben ik voorbereid om de bruidegom te ontmoeten? Ben ik klaar? Als Jezus vandaag terugkomt, kan ik hem in de ogen kijken?
Ben ik voorbereid? Ze weten dat hij komen zal. Ze kijken, ze turen naar de weg van waar de bruidegom zal komen. Hij blijft nog steeds rustig en stil. Hij is er nog niet. Samen zitten ze maar te wachten. Ze kijken elkaar aan. Het duurt maar, het duurt maar. Waarom zou het nou zo lang duren dan? Er kwam in de tijd van de Bijbel wel vaker voor dat de bruidegom best een poosje op zich liet wachten. Misschien was de stoet met wie hij daar aankwam wel zo groot geworden dat het gewoon lang duurt voordat hij eindelijk komt. Het was ook wel de gewoonte dat de vader van de bruid dan vaak met de vader van de bruidegom ging onderhandelen over de huwelijksschat, de bruidsschat. De financiële zaken moeten even goed geregeld worden. En dat kan een flinke onderhandeling zijn, dat ze er straks niet helemaal uitkomen. Nou, maakt ook allemaal niet uit. Het duurt gewoon een poos voordat die bruidegom komt. En weet je, omdat het nou zo lang duurt, worden die meisjes allemaal een beetje slaperig. Ze krijgen slaap in de ogen. Ze dommelen een beetje in. Alle 10. Die 5 wijzen en die 5 dwazen. Hiermee geeft de Heer Jezus aan dat het helemaal niet zo erg is dat ze allemaal in slaap vallen. Daar zit het probleem niet in. Het probleem zit hem in daarvoor, in die voorbereiding erop. Ergens herkennen we het allemaal wel. Dat we weten dat Jezus komt. Hij zegt het in de Bijbel. Zie, ik kom spoedig. En we hebben die Bijbelteksten vaak genoeg ook horen bepreken. We hebben ze gelezen in de Bijbel. En je denkt, ja, de Heer Jezus zegt dat nou wel, maar het duurt allemaal toch best heel lang. Wanneer zal hij nou terugkomen? Waarom wacht hij nou? Al die tekenen die in Matteüs 24 staan, die zien we toch ook eigenlijk gebeuren? En toch heeft de Heer God in zijn wijsheid de komst van de Heer Jezus nog uitgesteld. Wel blijft de opdracht. Blijf je voorbereiden. Wees waakzaam. Wees er klaar voor. Want ze zijn ingedommeld, alle 10. Ze slapen. Maar dan worden ze langzaam wakker, want ze horen in de verte geluid. Ze horen stemmen midden in de nacht. Ze horen wat muziek, wat gezang. En ze zien inderdaad een optocht met wat lichtjes aankomen. De vrolijke stemmen, ze worden steeds wat harder. En iemand schreeuwt, daar komt hij aan, de bruidegom. Naar buiten, ga hem tegemoet. En ze worden allemaal wakker. Ze wrijven de slaap uit hun ogen. Ze maken zich vlug klaar. Ze pakken hun lampen en ze steken hem aan. Ze staan er klaar voor. Althans, bij 5 van die meisjes gaat dat goed. Ze hadden olie mee. Ze hebben hun lamp aangestoken. Die brandt goed, je ziet het. Maar die andere 5, die dus wat nonchalant waren geweest, die komen er nu pas achter dat ze eigenlijk niet goed hebben voorbereid. Wat dom van hun, ze hebben helemaal geen olie mee. En hun lamp gaat langzaam uit. Laten we het vragen aan die 5 meisjes. Die hebben misschien nog wel wat over voor ons. Wat gaan ze doen? Nou ja, vragen. En ze gebieden het eigenlijk meer, hè? Geef ons van jullie olie. Want onze lampen gaan uit. Nou, dat is geen vriendelijke vraag. Geef ons jullie olie. Ja, toch snap je het wel. Zij hebben niet. Die anderen hebben wel. Ze kunnen toch wel wat lenen. Maar dan het antwoord. Nee, dat gaat niet, zeggen die wijze meisjes. Dat gaat echt niet, dat kunnen we niet doen. Misschien denk je daar wel bij, is dat niet een beetje flauw, een beetje egoïstisch? Die arme meisjes die dat even zijn vergeten, je kunt ze toch wel helpen? Daar zijn we toch voor, om elkaar te helpen in het leven? Gemeente, we moeten inzien dat het echt niet gaat. Die 5 wijze meisjes, die hebben zich goed voorbereid. Ze hebben genoeg mee voor zichzelf. Maar als zij dat nu gaan delen met die anderen, dan hebben ze straks allemaal niet genoeg. Dan hebben ze alle 10 een niet werkende fakkel. Het is niet mogelijk om de olie van hun over te dragen, uit te lenen aan die anderen. En dus geven ze een tip. Misschien is er nog ergens een winkeltje open. Is er nog ergens een verkoper die wat olie voor jullie heeft? Het is nacht, ja, het is nacht. Maar goed, het is al een bruiloft, dus misschien is er wel iemand.
En die vijf dwaze meisjes gaan erop uit. Op zoek naar een winkeltje wat open is om olie te kopen. Terwijl die vijf weg zijn, komt die bruidegom dichterbij en hij is er. Daar staan de vijf met een stralend gezicht. Ze zien de bruidegom voor het eerst die dag. En met een brandende fakkel halen ze hem binnen en mogen ze in de stoet mee met de bruidegom. Geweldig! De bruidegom is er. Het feest gaat bijna beginnen. En die vijf wijze meisjes, voel je de spanning en de sensatie. Ze gaan met de bruidegom mee en ze mogen meedansen in de stoet. Aangekomen op de trouwlocatie, een schitterend versierd gebouw. Alle mensen mooi gekleed, eten en drinken op de tafel, heerlijk. Mooie muziek, naar het beste van het beste, bedenk je dat. En de vijf meisjes mogen naar binnen. Ze gaan aan tafel zitten en achter hun wordt de deur gesloten. Voor hun gaat het grote feest beginnen. Het duurt niet lang of er wordt op de deur geklopt. Hallo? Heer, doe open voor ons, wij zijn er. Mag de deur open? Die andere vijf komen eraan. Of ze hun lampen mee hebben genomen en of ze olie hebben gevonden, dat staat er niet. Maar ze hebben de trouwlocatie gevonden, ze zijn er. En ze horen de geluiden van binnen. Ze willen graag naar binnen. Ze willen wel. Naar buiten staan, daar in de kou, dat is niet fijn. Maar ze beseffen, ze zien, die deur is dicht. Ergens doet dit me denken aan de Ark van Noach. Even kort uitstapje. De Ark van Noach, waarom? Nou, jarenlang heeft Noach, je weet het wel jongens en meisjes, die ark gebouwd, die grote boot. De opdracht van God. En al die mensen om hem heen, die lachen hem uit. Is die man bezig? Een enorme boot. En dan is die klaar. En alle dieren, twee en twee, gaan naar binnen. En Noach en zijn gezin gaan ook naar binnen. En dan staat er in Genesis 7, vers 16. En God sloot de deur. Dus niet Noach deed de deur dicht, maar de Heere God deed de deur dicht. En dan begint het te regenen en te regenen en te regenen. Het water stijgt. En dan willen die mensen ook naar binnen, omdat ze beseffen, daar zijn we veilig. Ze zullen vast ook op de deur hebben geklopt. Doe open. Maar de deur is dicht. Net zo dicht als deze deur hier bij het bruiloftsfeest. De deur is gesloten. En ook al roepen ze nog zo hard, Heer, doe de deur voor ons open. De deur blijft dicht en ze krijgen dit antwoord te horen. Ik ken jullie niet. Nou, dat is toch een schokkend antwoord. Van die man die gaat trouwen, die heeft toch zijn uitnodigingen gestuurd naar iedereen. Ik ken jullie niet. Is die man opeens hun namen vergeten? Is die vergeetachtig? Zo doet iemand dat in het oosten toch niet, waar je gastvrij bent. Waar je ook als mensen wat te laat aankomen, toch zegt, kom binnen. Maar dit is een grote schok voor de hoorders van deze gelijkenis. Ook voor ons toch. Ga op het puntje van je kerkbank zitten. Wat gebeurt hier? Ik ken jullie niet. Hier krijgt de gelijkenis een andere wending. Opeens schakelt de Heer Jezus hier door naar de ware betekenis. Hier is die bruidegom niet meer gewoon een Joodse man die gaat trouwen met zijn mooie vrouw. Maar hier komen we erachter dat de bruidegom de Heer Jezus is. En dat die 10 meisjes niet genodigd zijn voor een fijn bruiloftsfeest. Maar dat het de kerk is. Uitgenodigd allemaal, maar bestaand uit gelovigen en ongelovigen. Een heel duidelijke werkelijkheid laat de Heer Jezus hier nu zien. Als Jezus terugkomt en het bruiloftsfeest gaat beginnen, dan zijn er mensen die binnen mogen komen. Welkom. Maar er zijn ook mensen die buiten zullen blijven. Hij zal tegen de een zeggen, kom binnen. Ik ken je, hij noemt je bij je naam.
Maar zal tegen sommigen ook zeggen, ik ken jullie niet. Jullie zijn een vreemde voor mij. Ik wil niks met jullie te maken hebben. Voor de een is er de hemel en voor de ander is er de hel. Dat zegt Jezus hier, van tevoren, om ons wakker te schudden. Ook u en jou en mij vandaag. Want we weten dat Jezus terug zal komen, maar niet wanneer. We weten dat er een scheiding plaats zal vinden. Mensen die wel naar binnen mogen en een geweldig eeuwig bruiloftsfeest hebben. Maar de realiteit is ook dat mensen buiten zullen staan. En ze komen er niet in. Wees nou waakzaam, zegt de Heer Jezus. Wees nou bereid. En als hij dat vandaag aan jou persoonlijk vraagt. Als Jezus nu terug zal komen, zal hij dan jouw naam noemen en zeg, kom binnen. Wees welkom. Of zal hij die hele harde woorden tegen je zeggen, ik ken jou niet. Waar zou ik jou van moeten kennen? Jij bent niet welkom. Bereid je voor. Het is nu nog de tijd. Nu kun je je nog klaarmaken. Straks is het definitief. Als Jezus komt, dan is de poort gesloten. En dan blijft die dicht. Geen tweede kans dan. En ergens is dat natuurlijk goed, hè, dat de Heere God aan de deur sluit. Want er zullen er geen vreemde, ongenode gasten binnenkomen. Geen binnendringers. Geen binnensluipers. En dat laat ons dus ook duidelijk zien dat die vijf wijze meisjes, ja, niet hun olie konden overdragen aan die vijf dwaze meisjes. Als jij bereid bent, als jij waar gelooft in de Heer Jezus, dan kun je dat niet overdragen aan iemand anders. Ieder persoonlijk wordt gevraagd naar zijn eigen geloof. We zijn op weg naar die bruiloft. Van de bruidegom. Wees waakzaam. Oké, ik snap het. Maar hoe moet ik me dan voorbereiden? Hoe weet ik nou of ik een wijze of een dwaze ben? Hoe weet ik of ik niet alleen een lamp bij me heb, maar die olie ook bij me heb? Want daar gaat het toch om, hè? Ik heb olie nodig. Als je deze gelijkenis van de Heer Jezus vergelijkt met die woorden aan het begin die ik las bij de wetlezing. Die gelijkenis uit Matteüs 7. Daar spreekt Jezus ook over een wijze man en een dwaze man. De wijze man, die bouwde zijn huis op een rots. Dat is de man die het woord van de Heer Jezus hoort en dat ook in de praktijk brengt. Die doet het ook. Die dwaze man die heeft diezelfde woorden gehoord, maar hij doet er niks mee. Hij luistert er niet naar. Hij gaat zijn eigen weg. En dat betekent zijn val. En kijk, daar raken die beide gelijkenissen elkaar. Nog een keer, die beide mannen horen het woord van God. De een doet het. Die ander doet het niet. De een een levend geloof, de ander niet. Net als die 10 meisjes. Beide hebben ze een lamp mee. Maar de een heeft olie en de ander niet. Net als u vandaag in de kerk. We horen allemaal datzelfde woord. We lezen uit dezelfde Bijbel. Maar de een die doet er wat mee en de ander niet. De een bereidt zich voor op de komst van Jezus. En die ander denkt, het zal mijn tijd wel duren. Broeder en zuster. Jongen en meisje. Dat woord van de Heer Jezus is vandaag heel scherp. Het wordt wel eens vergeleken met een scherp tweesnijdend zwaard. Nou, dat is het hier. Bereid je dan voor, want Jezus houdt ons voor. Het is of de dood, of het leven. Het is of buiten staan, of eeuwig binnen zijn. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn.

zullen we God zoeken in ons gebed. Hemelse Vader, u loven wij. U prijzen wij. U aanbidden wij. U spreekt duidelijk in uw woord. Vandaag ook helder onderwijs over een eeuwige toekomst, binnen of buiten, wijs of dwaas. Dat roept duidelijke vragen bij ons op en we vragen u of u ons wilt helpen om die vragen ook serieus ter harte te nemen en daar ook in deze week van voorbereiding te gebruiken. Dat we erop mogen kouwen, dat we biddend mogen bezig zijn met die vraag: ben ik voorbereid op de ontmoeting met u? Als wij schuilen achter uw bloed, Heer Jezus, als we geloven dat u voor onze zonde bent gestorven en bent opgestaan, als wij met verlangen mogen uitkijken naar uw wederkomst, dan mogen we getroost leven en weten dat we er voorbereid op zijn, dat we wijs mogen leven. Dan mogen we uw woord horen en het ook doen. Geef ons de kracht van uw geest om dat te blijven doen, om u te zoeken. En leer ons dagelijks ons te keren tot u. We bidden u voor wie ver van u leven, wie nog nooit van u gehoord hebben. Of vroeger wel, maar dat is toch ouderwets. Dat is toch achterhaald. Zo ook mensen in onze omgeving, mensen die aan u voorbij leven. We bidden u, Heer, wilt u hen trekken met uw liefde? Wilt u het werk zegenen van zending en evangelisatie, zodat ook anderen getrokken mogen worden tot u? We bidden dat ook voor ons als kerk. Want het blijkt dat het niet genoeg is dat we met onze naam staan ingeschreven in de gemeentegids. Ook in de kerk kan een scheiding plaatsvinden, net als bij die wijze en die dwaze meisjes. Laat ons voorbereid zijn, Vader. Geef dat we elkaar bij de les mogen houden. Dat we elkaar als broeders en zusters ook bevragen, ook op deze dingen. Of dat we mogen getuigen van het leven met u, hoe goed dat is. Laat ons deze woorden van u serieus ter harte nemen. Want die dag van de bruiloft komt steeds dichterbij. We zien het om ons heen dat de woorden van Matthäus 24 toch ook steeds wezenlijker worden. Oorlogen, natuurrampen, vervolging, verdrukking. We willen bidden voor mensen die daaraan lijden. Voor de mensen in Nepal die een zware modderstroom, overstromingen hebben meegemaakt. Heer, ontfermt u zich over hen. We bidden u voor wie op de vlucht is, wie niet veilig is in zijn of haar eigen land. Voor wie leeft in oorlog en oorlogsdreiging in Oekraïne, in Israël en Gaza, in Sudan, in alle landen waar dreiging is. We bidden u ook voor mensen die verantwoordelijkheden hebben voor onze politiek, landelijk en wereldwijd. Geef wijsheid in het regeren. Wees ook ons als kerk nabij. Dat we als kerk een veilige kompas mogen zijn, een veilig thuis mogen bieden aan alle gemeenteleden, maar ook mensen daarbuiten. Help ons in het voorbereiden op het nieuwe seizoen. Bijbelonderwijs, club en JV, als we daarop voorbereiden.

wilt u dat zegenen, zodat we straks een mooi seizoen mogen hebben. Als we ons voorbereiden op de startweek, als we ons voorbereiden op het heilige avondmaal, als er landelijk voorbereidingen worden getroffen voor de generale synode, we bidden in dat alles om uw zegen. Maar bovenal bidden we, laat ons toch bezig mogen zijn met de voorbereiding op uw komst. Leid ons op de weg van het leven. En eens, als de bazuinen klinken, als de stem klinkt, de bruidegom komt eraan. Heer, laat ons dan niet ontbreken. Geef dat wij daarbij mogen zijn, bij dat heerlijke bruiloftsfeest. Laat ons daarnaar verlangen. Want u zult komen, Heer Jezus, en wij bidden. Maranatha, kom spoedig. Heer, we willen bidden voor gemeenteleden die het moeilijk hebben. We vragen u dit alles. Niet omdat wij dat verdienen, maar we vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. U krijgt de gelegenheid om vanuit uw dankbaarheid te geven in de collecte. Dan zingen we daarna Psalm 139, vers 1 en 14. En daarna komen de kinderen terug van de oppas.

In verwachting van die grote dag gaan wij van hier naar onze eigen plek onder de zegen van God die Hij aan u geeft. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven zijn vrede. Amen.

0: Het is nu 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: gast, doe mij even een nuitje. Want ik moet even mijn stem en mijn kaal hebben, weet je wel. Want mijn stem is nog kwijt. Maar ja, aan de andere kant denk ik, je kan beter je stem kwijt zijn dan je doekoe, weet je wel. Want als je je doekoe kwijt bent, dan kan je ook geen gluwijn bestellen.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Dames en heren, sta me toe om een verhaal te vertellen. Als ik even jullie aandacht mag hebben. In het licht van de avond. Mijn woorden samen te brengen. Vond een lied in de noordoostenwind. Het vloog als vanzelf naar me toe. Ik hoorde mezelf erin. Misschien was het wel zo bedoeld. Een verhaal over land, over zee. En mensen die alsmaar bewegen. Net als hen wil ik spreken. De stilte.

Dames en heren, sta me toe, ik ga weer verder. Bedankt dat ik jullie aandacht mocht hebben. In het licht van de avond, mijn woorden samen te brengen. Zong een lied in de noordoostenwind. Hij vliegt alweer ver hier vandaan, op zoek naar een volgend bestaan.

0: Het is nu 1 uur.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Groningen 1. Motor.

met plofiets over Engelbert Noestad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis naar Schouw was lange en de snijjouw mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en vol van linker ziet, verscholen achter het land. En dan ineens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net of heile stad, mooi tegen

mager, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste moord, de wief. Een verre knal, een wolk van stof, en met een kalm geboor zakken alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar stad zou gaan, dan hadden wel de koren voor de vier

0: Het is nu 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.